0: is mijn mooi. Bokkaje lijkt goed vandaan, Bokkaje is mijn mooi.
1: Ladies and gentlemen. Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
3: Missie, zoals jij daarvan houdt.

En dit was natuurlijk in Every Star, Nathaniel en Joe Niemann. Ja, plaaslike kunstenaars, briljante talente en ja, wonderlik om hulle ook hier so op ons radio te kan speel. Ja, fantastische muziek. Kom ons gaan aan en In My Blood. Ja, hulle sê so, ne? In My Blood, The Scare, or The Core, The Core, The Score, The Score, so iets van die aard, ja. Nee, ek dink is The Score, In My Blood. Ja, baie dankie vir Zara, wat kom keir het, ja. Ja, sy het gauw vinnig hier kom inloer. Dankie, Zara.

Ja, zo'n beetje een niet meer commentaar. Ja, die ongelukkige, die dood van die Amerikaanse persoonlijkheid wat allemaal tot die wereld tot stilstand gehad het, nadat hulle om gedood het, doodgeskiet het. Ja, dit is nou redelijk stil, nee. Ek denk alles word nou maar oorheers met die straat van Hormuz en ja, alles is nou stadig, alles is nou word nou blameer. Eers was dit COVID en toe se dit en toe se dit en ja, nou is natuurlijk alles straat van Hormuz, alles is nou die olie en niks kan nou gebeur nie. Ek weet of julle dit ervaar nie, maar ek ervaar dit die laaste tydjie vooral enig iets wat nou niks met olie te doen het nie of met die skepe in Hormuz. Ja, so, jy weet, daar is nie voorraad nie, daar ons kan nie het kry nie, die skepe, ja, nou wil ek myself, ja, ek weet nie, dit, mens kan seker nou verskonings kry, jy kan seker nou maar sê, maar dis omdat die boot nou nie deur Hormuz gekom het nie, Hormuz een bietjie vinniger gery het, gevaar het, toe jy daar kan deurkom. Ja, alles is nou, dis so een ripple effect, nou of dit nou rarig waar, as gevolg van die olie bedrijf is, daar uit Hormuz uit, die sal ek nou nie weet nie, die sal ek nou nie veel kan sê nie, ek is nou nie een kundige op daai gebied nie, maar ja, wat ek ook nou het wel gesê, die enige kommentaar wat hier my uitgesprek word, is nie noodwendig die kommentaar van jou stasie nie. Jacques Losgelaat, jy speel met my gevoelens. MUZIEK.

0: En dit natuurlijk Jacco Losgelaat daar met Jy speel met my gevoelens. Ja, om te kom na die commentaar wat ek gelever het, Jacco, wat natuurlijk in die assessie doodgeskiet is. Met betek keer verwacht my is dat so iets wat gebeurd is, en wel een paar maande terug gebeurd, dat dit mense saamtrek, maar ek dink met die persoon of politicus, denk ek betek keer word dit eerder verdeeldheid. As ek nou maar denk aan toe prinses Diana oorlede is, het dit die wereld eindelijk in een groter mate as die COVID tot stilstand gebring het en verenig het. Ek denk mense tot vandag toe nog rou oor haar dood, maar toe Kurt geskiet is in Amerika, het dit ja, nie noodwendig mense by mekaar gebring nie, maar dit het denk ek meer verdeeldheid gebring. Ja, dit is nou maar my opinie. Ja, het is altyd hartseer dat so'n persoon wat volgens my of jou of die volgende persoon se opinie daar die waarheid gepraat het, is daar ook toch nou maar mense wat verdeeldheid probeer saai met so iets.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in het tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in die japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
2: Ons is nummer 1.
0: En die tijd is 6:53. En ons gaan sê weer kyk ons wat aangaan in ons nuussake en

Net dan weer daarna, dan kan ons net weer kyk wat aangaan in ons weer. Kom ons beweeg aan met nog een stukje muziek. Baie dankie vir allemaal wat saam kuier, ook in elk geval. Daar is hier een paar mense wat saam met ons kuier. En my besoekerkie is alweer huis toe. So ja, altijd lekker om so'n viervoetige baba besoeker te hê. Peggy Sue, Buddy Holly.

0: Is ook daarvan, mijn hart is waar mijn huis is. Zoiets, ja. Of mijn huis is waar mijn hart is. Is een daarvoegen. Vanavond weer ek en jy, Arno Jordaan. Nummer 1. Nummer 2, is ook daarvoor. Ja, mijn hart, mijn huis, zoiets. Mijn huis is waar mijn hart is. Of andersom. Nee, mijn huis is waar mijn hart is. Ja, zoiets van jou. Nou zeg ik lekker die mekaar. Morgen, Nolien, morgen.
1: Staan op met die rechte noot op jouw stasie.

Leuwaterlee achter mij, Leeuwbergenlee voor kan mij. Wonder of je weer toe veel je liefde. Wanneer mijn jouw kaak als mijn hart zo schreeuwt, de tube stil blijft.

0: Jacaranda Hardeware, 25 Germanystraat, Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel.
1: Jy luister nou na Los Luigi op jou gunsteling radiostasie.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die muur, joh, hy nie pynt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Cool that other guy.
3: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt je topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Die program was moeilijk gemaakt in Jacaranda Hardewarewinkel. Jouw instop hardeware.
2: Speel jouw stasie.
3: Bieke Engels, Bieke Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
2: In jouw taal.
3: Jouw stasie.

po', ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina, Polikwani, Bumbila, Kondo, Shishinching, Las, Imalas,

0: Dit is time for me to say goodbye. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vandag. As jy daar is waar het koud is, soos hier in die Kaap, wees warm, hou jouself warm, steek jou kacheltjie aan of jou binnenbraai, dat jou huis kan lekker warm raak. Ek dink nie ons gaan dit doen vandag. Ek moet maar onder die komberse inkruip. Net na my is dit natuurlijk oudergewoonte die landbouspan en dan is het jou vervolgverhaal kwart voor 12. 12 uur jou lekker 80's muziek en 1 uur rooi is wat vir jou met van die pad gaan bezig hou tot 4 uur toe. Ek sien vir jou vanavond 7 uur, ja, op een klankbaan. Jy moet een ongelooflike, lekker, lekker dag hee. Hoop ek sien jou vanavond, anders sien ek jou morgenochtend weer in 9 uur met ochend opskop. En wees die beste weergawe van jouself. Ek speel vir jou uit met Jolandre Swarts, Stilte voor die Storm. Bye!
1: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.
2: En jy luister

Right, kom ons kyk wie kan het kry, daar is ons jou voorsmaakie, en jy kan vir my sê, Roes, luister hier so, dit is die kunstenaar, en dan sal ek jou nou weer een leidraad gee, as niemand het nog gekry het nie, kom ons kyk, wie is slim genoeg met die eniekie, en laat weet vir my op 066-594-4248, jou biekie liekie.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Raadmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jouwstasie.

0: Nice FM, Nice.
1: Er is aardig een goeiemiddag aan jou. Er is op die kop 4 uur en is tijd voor jou Nice op Artis FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Hartelijk goedemiddag en baie welkom. Is een skakel bij die programma Huiswaard Sommerdijn. Ik vat jou huis toe hier op jouw gunstelinge radio. Vanmiddag 3 radiostaties. Ons is rechtstreeks op Harties FM. Hier waar dingen anders gedaan worden dan het ons ook die zenders van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio, waar hier die uitzending herleid wordt. En gisteren dan dank je daar aan Wimpie wat voor mij ingestaan had. Ongelukkig daar heb ik zo'n beetje problemen gehad en kon niet gisteren die programma doen. Maar bye dankie Wimpie. Ik waardeer het dat jij op die ingeving van die oomblik bereid was om mij uit te helpen, mijn vriend. Ons waardeer het. Ik hoop je het van Wimpie geniet gistermiddag daar in Huiswaarts Sammedijn. Maar ik is terug hier in ons kuier saam voor die rest van die week. Elke weeksdag tussen 4 en 7 in die program Huiswaarts Sammedijn. Onthou ons gereelde bijdrage om 4:30 vanmiddag. Het is dinsdag, dat betekent is woorddraaitijd. Was net hierdie maand, waarin ons nou is juni maand, dinsdag en donderdag is daar woorddraai. Ons het is een beetje afgeskaal. Ons gaan iets anders proberen doen binnenkort. In die volgende maand of wat. In die andere tijd geleven. Maar baie dankie voor die saamkuier. Onthou jou communicatie met mij. Baie welkom op 0615112602. En dis hoe dit werk vandag. En dan het ons vanmiddag om 5:00 weer vir jou nuus, net dan na jou streeks weer. En dan aktualiteit natuurlijk hier om 4:45 se kant net na die handelsbreek. Of eerder net na die handelsbreek nuus fokus. En dan kyk jy na die verkeer en dan sportnuus om 5:30. Dan het ons kitsversoeke om 5:45 en jou finale nuusbulletin van die dag om 6:00 vanaand. So heel wat muziek vandag, maar ook baie en heel wat actualiteit, sport en natuurlijk weer en verkeer. Ons breng jou op hoogte van die weerzaken. Gepraat van die weer, ons gaan net na 5 kyk na jou streeks weer, net na 6 vanavond, jou nationale weer en reisigers weervoorspelling. Maar kom ons kyk eens wat sê iTraffic van die verkeer. Wat gaan aan op Suid-Afrika se paaie?

Drie verkeersverslag wat dan ons verskaf wordt door iTraffic. Kom eens kijken net wat is er bij Pai aan de gang. Ongeluk wat gerapporteerd wordt hier uit KwaZulu-Natal. Is op die M13, die oostelijke afrit daar bij die N3 Zuid. Hulle noem het Paradise Valley. Paradise Valley is dus M13 Oost. Ongeluk daar op die M13 Oost bij naar die afrit. Rij voorzichtig, die rechter schouder van die pad is tans gesluit.

0: En dan natuurlijk, als jij in enige provincie blij, natuurlijk ons doen gewoonlijk het ons, kijk ons naar die KwaZulu-Natal, Weskaap, as ook natuurlijk Gauteng en Noordwes. Een probleem in Kaapstad het ons zo pas gekry op die N1 uitgaande, dus in de oostelijke richting, die R60. Stilstaande voertuig daar op die N1 uitgaande, net na die R60. Die linkerskouer van die pad, lyk dit vir my, is gesluit daar. En ry maar net versigtig in daardie area. Ook een stilstaande voertuig in die Kaap op die N2 ingaande. Dit is in die westelike richting. Daar by de Beersweg. Die linkerskouer van die pad is gesluit. In Gauteng, die N1 Danioubert snelweg. Dit is in de suidelike richting, die afrit vanaf die N1. Hulle noem het collectors, nee, dis hoe dit bekend staan. Daar is een stilstaande voertuig daar op die N1 Suid by Etterburyweg. Dan op die R24, Gululies Wisselaar. Die afrit by die N3. Ek sê net geweet, dit is die R24, Gululies Wisselaar. Die afrit by die N3, een stilstaande voertuig daar op die R24 Wes, net na die Gululies Wisselaar. Ook die N1 westelike verbygang hier in Gauteng, afrit by Rivonia, stilstaande voertuig op die N1 Noord, daar by Rivonia. Vanuilik het my, dis al wat gerapporteer word in termen van verkeersprobleme. As jy van enig iets weet of jy word ingelig of kom op een situasie af, laat weet ons op 061-511-2602. Ons neem een vinnige handelsbreek en daarna die muziek van Marshall Hein.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Wel, dat is dan ons voordraaienspilletje. Ik was een beetje naar één deelnemer vandaag. Kan je geloven? Wel, dat mag die zaak niet. Ons volgende keer weer beurs weer. Baie dankie aan Roosie Marie van Bloemfontein, wat samengespeeld het vanmiddag. En ze zei, die woord wat ons zoek vanmiddag is natuurlijk vrede. Want dat dan die eerste liedje wat ons geluisterd het, Wijnand Strijd om zijn Bosveld Vrede. En dan die tweede liedje was die groep Vrede, met die naam van die liedje natuurlijk Die Son. En nou gaan ons komen bij ons laatste liedje, maar wel gedaan aan jou, Roosie Marie, is ons winnaar vandaag. Een woorddraai. Ik ga voor jou spelen, want je baie graag hoor. Als je kies zit van muziek, kan ik voor jou liedje van Kiersen speel net na die 5 uur nieuws vandaag. Als we praten van nieuws, ons volgende nieuwsbulletin is om 5 uur. En net daarna is het tijd voor Streeks Weer. Ons kijk ook naar actualiteit om 4:15. Die nietste en die meest belangrijke nieuwszaken van die dag. Om 5:30 vanmiddag ook sportnieuws. Dit is ons laatste liedje in vandaagse woorddraai. Ines en Frana met Gee My Vrede.
1: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Vandaag luisteren we naar die prachtige in van Pussycat, Wet Day in September. En het voert het liaan mee met bel, bel, bel. Nou is het tijd weer, kijk hier naar die verkeer. Ons kijken wat er bij paai aangaan. En ons maken draai hier in Gauteng met behulp van iTraffic. Kom ons kijken vanaf die in twee zuidelijke voorbijgang. In de westelijke richting is die afrit van een Klipriviersstraat. Die Klipriviersweg, die R556. Stilstaan een voertuig daar op de N12 West. Daarbij die afrit van een Kliprivier. Die skouwer van die pad is wel toe. Onthou ook die N12 westelijke voorbijgang. Anders bekend als die Marokka. Of Marokka voorbijgang. En dit is daar in de westelijke richting. Daar was ongeluk daar op de N12 West. Daar bij Marokka voorbijgang. So rij voorzichtig daar. Een van die drie banen is tans gesluit. Ook in Gauteng, die N3 zuidelijke afrit bij Van Buren. Ik zeg alweer, is die N3 zuidelijke afrit bij Van Buren. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid, daar bij Van Buren. We zullen het al die N3 Zuid afrit bij, of vanaf Cato Ridge moet ik zeggen. Dus die afrit vanaf die Cato Ridge engine instop. Stilstaande voertuig op die N3 Zuid. Net na die afrit vanaf Cato Ridge. Die rechterskouwer van die pad is gesluit. Dan is daar berichtgeving van baie rook. Ik weet of daar een veldbrand is nie. Dus die N2 Zuid afrit vanaf Umhlanga. Baie rook daar op die pad. Op die N2 Zuid daarbij die afrit vanaf Umhlanga. Rij voorzichtig daar. Dus die M41 Zuid. Die linkerbaan is reeds gesluit. En nou is het al wat die verkeer aan betreft. Ons kijk weer een beetje later naar die verkeer. Dat is 3 minuten weg van Niestijd. Hier is Pieter Mercatu met Swipe Rechts.
1: Hallo vrienden, Pieter Mercatu is en jij luister Harties FM. Die radiostasie waar ons dit anders doen.

0: SFM, nieuws.
1: Een zadelijke goeiemiddag. Hier is aangeskankel op Hartie SFM. Jou stasie, Riebeek Valley Radio. Dis net so na 5 en is tyd vir jou nuus.

is hoofdzakelijk van je belangrijkste nieuws. Kom eens kijken of vanaf naar die situatie met die natuurlijk ons handelsnieuws is jouw wisselkoersen en die prijzen van die verschillende hulpbronnen.

prijs van die rand tegen die dollar. Stans, dus dan die wisselkoers, R16,23. Die randse verhandeling tegen die Britse pond is op R21,86. Die rand tegen die euro is thans op R18,89. En die prijs van goud op hierdie stadium, $4,493.39 per vat. Die prijs van Brent 3 olie nou op hierdie oomblik is $95.15 per vat. Dan die einde van jou nies om 5 uur. Volgende volledige en finale niesbulletin van die dag en nies samenvatting van die dag is om 6 uur vanavond.

Oh, dat is 12 minuten en half 5 hier op Joghunsling Radio. Dit was dan het liedje van Johnny de Duplessis en Snotkop. Ruk die dam. Aangevraagd door natuurlijk Rosie Marie. Daar van Bloemfontein, ons winnaar van vandaag zijn woorddraai. Welgedaan Rosie Marie. Dit was jouw keuze van muziek. Ons gaan ook gauw weer kijken naar die streeks weer. Dit is die weer in die streek. Daar is 3 radiostaties wat saamkuier. Dus Harties FM hier in Noordwes. En dan ook jouw stasie in Brackenfell in Kaapstad. Ons het Riebeek Valley Radio daar in die Riebeek Valley area. Kom ons kijken vanaf met die weersomstandighede vir die komende week. In al 3 hierdie verskillende streke.

Eigenlijk in Brackenfell 17 maximum. Gezien morgen woensdag wordt daar regen voorspeld voor die Weeskaap. Maar dat is hoofdzakelijk niet voor morgen. Woensdag die 3 juni. Minimum 11, maximum 18 daar in Brackenfell. Kom ons loergen vinnig naar die situatie daar in Riebeek West. Voor ons luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Wel, morgen woensdag die 3 juni. Het onze minimum van 10 en een maximum van 18 in Riebeek West. Net bewolkte weer, hoofdzakelijk. Dan dinsdag, ieder donderdag herhaal ik, vanaf donderdag 7 minimum, 17 maximum. Zonskindagie en vrijdag en zaterdag, zelfs ook zondag. Matige temperaturen tot koud, 16 tot 18 door die dag. En die wolk, die weer is aanvankelijk gedeeltelijk bewolkt. En dat is die situatie daar in Riebeek West.

0: Sie war alles moist.
1: Info. Hatfield Motor Group. Rated number one in service.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

allerlei belangrijkste nieuwszaken van die dag. Nou ja, dat was niet ernstige nieuws. Dus ik zie wat bij andere trekken. Behalve natuurlijk die petrolprijs wat weer opgaan. Ik denk dat is die belangrijkste. Hoe kan ik zien die nieuws thans wat nieuwswaardig is hier? Kom eens kijken het gauw vinnig wat zie die nieuws kan doen.

Dan word natuurlijk ook gepraat over die krachttarieven, die Nationale Energiereguleerder van Zuid-Afrika, zijn goedkeuring van een speciale elektriciteitstarief voor Glencore, Merav en Samancor kan een reddingsboei wees voor een smeltersbedrijf waar die afgelopen maanden onder toenemende druk verkeer. Nou, Solidariteit het dinsdag die besluit verwelkom en dit beskryf as een noodzakelijke ingryping wat verlichting kan bring vir duisende werknemers wie se werkszekerheid in gedrang was. Volgens die ooreenkomst sal die twee ferrochrome smelterye teen een tarief van 62 cent per kilowatt van elektriciteit voorsien word. Cornelius van Leeuwen, Solidariteitse sektorkoördineerder, sê die besluit is net belangrik vir die maatskappy of vir die betrokke maatskappy nie, maar ook vir werknemers, hulle gesinne en die gemeenskappe wat van die smelterybedryf afhanklik is.

Dan is daar natuurlijk een beetje deurbraak geweest op die vlak van die Wildtuinmoorde. Als twee personen wat blijkbaar thans in Mozambique ondervraagd wordt. Twee mans wat moeilijk betrokken was bij die moord op die echtpaar wat twee weken geleden bij Kroeks Corner en die kruier Wildtuin vermoord is, is in Mozambique voor ondervraging en hechtenis geneem. Nou, ons nieuwsbron heeft bij een onberustelijke bron na aan die onderzoek verneem dat die politie in Mozambique ook op die spoor is van het derde verdachte. Er is onduidelijk of die mans na die ondervraging door die politie in Mozambique aangeklaas. Navraag aan die Mozambiekse politie is niet dinsdag beantwoord nie. En dan is daar alweer problemen met skole wat gesluit word in die Eden distrik Sentraal Karoo weens giere weer waarskuwings. Alle skole in die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik sal woensdag en donderdag blijkbaar gesluit wees, maar het zwaar reënval uit en vir die gebied voorspel is. David Meynier, die Weskaapse LER van Onderwijs, het dinsdag in een verklaring gesê, hulle het na oorlegpleging met die provinciale rampbestuurscentrum besluit, dit sal in die belang van leerlinge en onderwijspersoneel wees, om alle openbare skole in die distrik ook die vir leerlinge met speciale behoeftes te sluit. En die skole het kennisgewings van die sluiting van die departementshoof ontvang en is versoek om die boodskap aan die ouers oor te dra, so sê Meynier. Die rest van die skole in die provinsie is oop tensy goedkeuring gegee is dat hulle mag sluit. Natuurlijk wat in sekere gevalle sal gebeur. Maar een sterkte vir ons luisteraars in daar die areas. Dit is dan ons belangrikste nuus. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat gaan op die verkeersfront aan. Want op die paai aangaan voordat ons 'n bietjie musiek maak en dan later kyk ons na sportnuus.

Goeiedag, minuut en half vijf. Kom, ons kyk gou na die sportnuus. Hier op jou gunsteling radio hier in vanmiddag se uitgawe van Huiswaarts saam met Hein. Wel, natuurlijk op die stadium die groot tennis wat steeds nuus maak, kan ek maar sê. Nou, hier is interessante tennis nuus. Die 44-jarige Williams, dat is natuurlijk Serena Williams, want een promoterskeuse is om in die HSBC kampioenskap op die Queen's Clubbaan in Engeland te speel. Na amper 4 jaar later het sy die wenner van die 23 Grand Slam titels aangeduid dat sy weer op die verhoog gaan afslaan. Dit gaan baie interessante in hierdie wees. Williams het al 7 keer die scepter op Wimbledon geswaai, terwyl haar laaste Grand Slam sukses in 2017 was, toe sy as sister Venus in die eindstryd van die Australiese Open geklop het. Wel, en Martina Navratilova, een speler wat destijds ook haar terugkeer in haar 40s gemaak het, meen dat Williams' besluit goed vir die spel is.

En dan heb ik een cricketnieuws. Meestal krijg je talentvolle cricketspelers. En dan krijg je even Walibaf Surawijanzi. En niemand is wie je zijn fan uitspreekt. Hij is die 15-jarige Kober. Hij danst die cricket wel aan zijn voeten. Nadat hij een machtdom Indische Premier League toekennings ingeoest heeft. Waar die meeste andere spelers van zijn ouderdom nog in die school niet het in de spanmaat te staan komt. Het Surawijanzi voor Jaspreet Boomravur. Voor een groot 6 blijkbaar geslaan. Een 16 IPL-wedstrijd die Rajasthan Royal Cover op 776 loopjes tegen een gemiddelde van 48,50 geslaan. Maar kom ons druk gauw die verstommende meter nog verder in die rooi. Hij heeft die loopjes tegen een treftempo van 237,50 gemoker en voor van die wereldse heel beste bowlers tong uitgesteek.

0: Want wij zijn nog iets hier in 90er jaren. Lindsay Buckingham met Countdown. Net die na op je gunsteling radio.
1: Kom vlug van die geraas. Net hier bij Harties FM.

Oh, die lag het lange daar van. Dit is natuurlijk voor Lek Rian Rimes met Insensitive. Ons het voor het geluisterd naar Lindsay Buckingham's Countdown, 46 minuten na 5. Kuts verzoeken als daar een boodschapje is voor nou. En voor iemand speciaal, stuur eens met dier tussen nou en 6 hier. Ons doen kuts verzoeken. Speel een liedje van jouw kiezen voor jouw belangrijke persoon in jouw leven. Als dan eerst die net lekker muziek tot in met 6 uur vanavond. En dan natuurlijk ons laatste nieuwsbulletin van die dag met ons nationale weer en daarna. Ons nummer nie alleen 061-511-2602. 061-511-2602. Hier is Rupert Holmes, lang laatste nie gehoor en Escape the Pina Galara song.

Ambonistijd, tot en met dienstijd gaan we ons reizen naar Dion van der Merwes, Rustenburg vaststrap. En dan net die laatste twee liedjes, want andere vrouw die Alta heeft gevraagd voor die highwayman. So Desperados, Waiting for a Train. En vanmiddag ze kuts verzoek, hoe heb je het om geniet? Alta. En ook het zijn gevraagd natuurlijk voor daar een van Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits. Tot en met dienstijd, hier is Dion van der Merwes.

0: Race FM, nieuws.
1: Alles aardige goeienavond aan jou. Dit was so pas 6 uur en is tyd vir jou aandnuus op jou gunsteling radio.

Maar dan zijn we in bij welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Junis om 6 van hand. Ook hier op die zenders van jouw station en Riebeek Valley Radio. Vanavond in Junis, president Cyril Ramaphosa sê daar word vordering gemaakt in pogings om onwettige immigratie te takel. Het volgt te midden van een vlaagprotes optrede tegen ongedocumenteerde buitenlanders. Ramaphosa het in die parlement gepraat waar hy die presidentiese begroting ter tafel geleid. Hy sê hoewel onwettige immigranten en immigratie een ernstige uitdaging is, behoort sê de Afrikaners nie die reg in eie handen te neem en hulle tot geweld te wend nie. Volgens Ramaphosa werkt die regering daaraan om veiligheid bij die landse grenzen te versterken en te verzekeren dat werkgevers aan arbeidswetgeving voldoen. Die Weskaapse politie het is derde sterfte tijdens die naweekse onrust in Mosselbaai bevestig. Die provinciale politiecommissaris Tembisile Paletekile bezoekt vandaag die gebied. Gemeenschapslede het na bewering ongedocumenteerde buitenlanders in Asla Park in Kwa-Nongaba aangeval en minstens 55 blijplekken is afgebrand. 2 Mosambiekse burgers is tijdens die geweld dood, zowel als 18-jarige Zuid-Afrikaner. Sowat 400 buitenlanders het uit de lijsten gevlug en wordt op verschillende plekken in die dorp gehuisvest. 5 verdachtes is in hechtenis geneem op aanklachten van openbare geweld en die bezit van gesteelde eiendom en het reeds in die hof verskyn. Die politie sê die onderzoek naar die moorde vorder en die politie is op zoek naar een verdachte. Daar is steeds een sterk politieteenwoordigheid in Asla Park. Die Nyanga gemeenskapspolisieheringsforum op die Kaapse vlakte het een beroep gedoen vir vredesamensprekings tussen die strijdende taxiverenigings Kata en Kudeta. Het volgt nadat 4 mense vanochtend in een taxiverwante voorval in Nyanga doodgeskiet is. 2 mense is ook in die skieterij gewond. Niemand is nog in verband met die voorval in hechtenis geneem nie. Die secretaris van die forum, Dumisani Kwebe, sê die 4 slagoffers is taxibestuurders wat dui op een probleem binnen die taxibedrijf. Die Nelson Mandela Bay Metro in die Ooskaap het rampsbestuurspanne op een gereedheids grondslag geplaas, terwijl nog gierig weer in die gebied verwacht wordt. Die metro herstel steeds van die impak van de verlede maandse zwaar reën en sterk wind. Die weerdienst het de waarschuwing uitgereik voor ontwrichtende reën in Port Elizabeth en omliggende gebieden morgen en donderdag, wat oorstromings tot gevolg kan hee. Een woordvoerder Sitembisu Soyaya het inwoners gewaarskie om laagliggende oorstroomde gebieden te vermy en om enige noodgevallen onmiddellijk aan te meld. En op buitenlandse nuus, die Oekraïnse president Vladimir Zelensky sê Rusland het 73 missiele en meer dan 650 hommeltuie in die jongste grootskaalse aanval op die Oekraïne gebruik. Minstens 18 mense in Dnipro en die hoofstad Kiev in die aanval is oornacht dood en meer dan 100 is gewond. Die slagoffers sluit 2 kinders in. Zelensky het in reaksie weer een beroep op die VSA gedoen om bykomende luchtverdedigingsstelsels aan die Oekraïne te verskaf om Russische missiele te onderskep. Hy sê solang die Oekraïne nie voldoende beskerm is nie, sal die aanvallen voortduur. Kremlin het vroeger gesê, vandagse aanval is in reaksie op die Oekraïnse aanval op burgerlikes. En nou tennisnies, Marta Kostyuk van Oekraïne het vir die eerste keer deurgedring na een halve ronde van een Grand Slam nadat sy haar landsgenoot Lina Svitolina in 3 stelle geklop het by die Franse Open in Parijs. Sy sal teen die Russische tiener Mira Andreeva vir een plek in die eindstryd te staan kom. Andreeva het vroeger vanochtend vir Sorana Cristea van Roemenië in skoonstelle uitgeskakeld.

0: Al steeds om te kijken naar die weersituatie. Dus je temperaturen van morgen, je minimums en maximums. En dat is natuurlijk je nationale weerverslag. Aan ons verschaft hier die Zuid-Afrikaanse weerdienst. Als ons vanaf die weerkaart kijken, Hartbeespoort, morgen woensdag die 3 juni. Het ons een minimum van 7 en een maximum van 22. En is hoofdzakelijk gedeeltelijk bewolkt hier in Hartbeespoort. Pretoria, morgen 8, maximum 20. Dan Johannesburg, 7, maximum 21. Kaapstad, morgen 14, maximum 18, gedeeltelijk bewolkt. En Durban, 16, maximum 24, gedeeltelijk bewolkt. Bloemfontein, gedeeltelijk bewolkte dag ook in Bloemfontein, 5, minimum 20, maximum. Polokwane, 5, 22. Dan Upington, dus natuurlijk Upington in die Noordkaap, 12, minimum 20, maximum. Gedeeltelijk bewolkt in Port Elizabeth, reënweer wat daar voorspeld wordt. Daar in Port Elizabeth, 16, minimum 18, maximum. En dan Oost-Londen, een minimum van 16 en een maximum van 19. Hoofdzakelijk reën en donderbuien. Als ons vandaag net kijkt naar die kaart, die weerkaart voor Brackenfell. Ons luisteraars van jouw statie morgen daar. Een minimum van 8. En ieder, ja, dat lijkt toch ongeveer 11 raak op een stadium. Morgenochtend 11 minimum. En een maximum van 17. Hoofdzakelijk bewolkte dag in Brackenfell. Dan Riebeek West ook morgenochtend 10 graden. En een maximum van 18 met hoofdzakelijk bewolkte weer daar in Riebeek West. Al is er al wat ons weer aan betreft. Dit is jouw reizigers weer in Nationale Weer hier op jouw gunsteling radiostasie. Ons neem gauw vinnige handelsbreek, daarna die klanke van The Sweet.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunedew doen. Je hoeft net een botteltje elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

De muziek van Redbone, de aangewees. Groet uit nou van mij hier op jou gunsteling radio. Dit was en dit is die einde van Huiswaarts aan Madain vir die maandag die 2 juni. Ons maak morgen weer so, gewone tyd 4 tot 7 op jou gunsteling radio. Wel ek weer saam jou kuier van 3 uur af morgenmiddag in my deel van Midday Magic. Nietemin, baie dankie vir jou saamkuier en al die lekker boodskapies. Waardeer het, ek hoop jy gaan een wonderlijke dinsdag aand hê. En een heerlijke nacht is vir jou, prachtige woensdag, morgen is klein saterdag. Kan jy geloof die tijd gaan so gauw om, morgen die 3 juni al reeds. En ja, nou morgenochtend natuurlijk die ontbijtskomst saam met Wimpie Botha om 6 uur. Vanavond 7 uur, Dewald Maritz met pad langs. Hy kuier saam met jou tot om 10 uur vanavond. Kijk of jy nie saam met hom kan kuier nie. Skakel gerus in.

0: En de jaren 60 jaren wat bij goed gedund voor mezelf in een groep wat goed gedund was CCR of Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising. Dit zal die liggie wees waarmee ons uitspeel vanavond net na die handelsbreek. Maar van nou ga ik je groet tot morgenmiddag om 3:00. Van mijn kant af tot dan, mooi blij en lekker slaap.
1: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
2: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rambond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rambond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150,000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rambondfinance.co.za. Rambond Finance. Jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered.
2: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: mijn familie te waarderen. Herinner mij.
1: 444.jouwstatie.net. Jouw statie, waar jij.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy het geluister na Klankbaan op jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.